0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT. De Ochtend.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting.
11: Zullen we?
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Renault.
13: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Hey mannen.
10: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
11: gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
15: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

Fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frisch op Radio BNT.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
5: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Teval Duo Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
14: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is het weekend van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders kregen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De twee Franse broertjes die vorige week door hun moeder en stiefvader in de Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
10: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocam kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden... op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag... drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten... Feyenoord heeft nog niet gereageerd. 4 goudzoekers die al 10 dagen vastzitten in een overstroomde grot in Laos... moeten waarschijnlijk langer wachten op redding. Een man werd gisteren bevrijd, maar de omstandigheden blijven gevaarlijk. De mannen kampen met gezondheidsproblemen en beperkte zuurstof. 2 andere vermisten zijn nog niet gevonden. De hoop op hun overleving is klein. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden... aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk... Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders krijgen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen... en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes die vorige week door een moeder en stiefvader... in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Een moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
13: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
14: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Eén man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-BOA's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Bij 1 aanval sloeg hij een controleur knock-out die daarbij zijn kaak brak. Ook uitte hij bedreigingen. De verdachte moet ruim €8200 schadevergoeding betalen aan de 2 slachtoffers. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van

0: Radio BNT.
1: BNT. Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
2: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg! Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Een man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is het weekend van

0: door BNT.
1: BNT.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
4: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
8: Vieren.
7: Aldi.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei... bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt... De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid... waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving... meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten... door een protest van inwoners van Gries am Brenner... Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt dan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen na gesprekken met de clubleiding. De club noemt het een moeilijke beslissing, maar vindt verandering nodig om verder te groeien. Slot wordt bedankt voor zijn inzet en het behaalde kampioenschap. Liverpool zoekt inmiddels een opvolger. Over de toekomst van zijn assistenten is nog niets bekend. Een groot feestschip met 148 toeristen aan boord is gisteren voor de Turkse kust gezonken. Op beelden is te zien hoe passagiers, waaronder 20 kinderen, in paniek het water inspringen. Vermoedelijk veroorzaakte een motorstoring brand en waterinlaat. Niemand raakte gewond en een Britse toeriste zei dankbaar te zijn dat ze nog leeft. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.

0: is de nieuwsupdate.
1: De fietsenmaker in Groningen is opgepakt nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag iemand de accu proberen te stelen en zette de fiets binnen. Ondanks uitleg werd hij aangehouden op verdenking van heling, maar de zaak is geseponeerd. De man voelde zich onrechtvaardig behandeld. DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En na Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is rapper J ook niet welkom in Italië. Het concert op 18 juli in Reggio Emilia is verboden vanwege vrees voor verstoring van de openbare orde en mogelijke protesten. Eerder werden ook optredens van Travis Scott in dezelfde zaal verboden. Reddingswerkers hebben in Laos 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die grotendeels overstroomd was. Vrijdag werd ook al iemand gered. In totaal zijn nu 5 mensen uit de grot gehaald. 2 personen worden nog vermist.
2: En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is het weekend.

rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van weleer.

café van bloed en oorlog om ons heen.

0: Dante.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Dit is het warme geluid van vinyl. Je beleeft het bij Music Connection in Hartje Maastricht. De nieuwe platenzaak met een enorme collectie LP's en singles in alle genres. Van classics tot de hits van nu. Stap binnen bij Music Connection aan de Sporenstraat in Maastricht. Waar muziek tot leven komt.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecuebeukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In België zijn vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Oostende. De chauffeur belde de politie na het zien van een wapen en zette de bus stil bij Jabbeke. Agenten doorzochten de bagage en vonden 2 vuurwapens in het toilet. De politie controleerde de bus met een explosieve hond, wat tot een lange file leidde. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een hantavirusuitbraak. De GGD Rotterdam-Rijnmond keurde het schip verder goed na reiniging en desinfectie. Over 2 weken vertrekt Hondius vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis in plaats van Vlissingen. 3 mensen overleden aan het virus. Het Amerikaanse leger voerde opnieuw een aanval uit op een boot in de Stille Oceaan. Die zou worden gebruikt voor drugsmokkel, waarbij 3 mensen omkwamen. Sinds september zijn er al 202 doden gevallen bij soortgelijke aanvallen op drugsmokkelboten in de Caribische Zee en Stille Oceaan. Mensenrechtenorganisaties noemen de aanvallen buitengerechtelijke executies. En DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is het weekend van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

weekend van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De beelden tonen een chaotische situatie met een man en een vrouw, waarbij de vrouw hardhandig wordt weggetrokken. De aanhouding volgde op een melding van bedreiging met een mes. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel een grote politiemacht de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren afgesloten vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Het cruiseschip Hondius mag na grondige reiniging en desinfectie weer uitvaren, bevestigt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het schip, getroffen door een uitbraak van het Hantavirus, vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis. 3 besmette opvarenden overleden. De bemanning is in quarantaine. En een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag een poging tot diefstal en zette de fiets binnen, maar werd verdacht van heling. De politie bevestigt de aanhouding en meldt dat de zaak is geseponeerd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over. Vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van

0: BNT.
1: BNT.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Odido. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
1: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: In België zijn 2 vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei... rond 21:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over. Vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
11: Dit is niet normaal meer.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: extra goedkoop? Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Oekraïense drones vielen afgelopen nacht olieinstallaties aan in het zuiden van Rusland. Onder meer in Taganrog en Armavir. 2 mensen raakten gewond. De gouverneur van Rostov meldt bijna 50 neergehaalde drones. Het Russische ministerie spreekt van 127. Ook raakte een drone een kerncentrale in Zaporizhia. De WHO-directeur Tedros Ghebreyesus is aangekomen in Ituri, Congo, waar de ebola-uitbraak snel uitbreidt. De Bundibugyo-variant veroorzaakt de ziekte zonder goedgekeurd vaccin. Oeganda meldt 9 gevallen. Hulpverlening stagneert door te weinig personeel en gewapend geweld. De VS geeft $80 miljoen extra steun. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht begin deze maand China, waar Taiwan centraal stond. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar. Taiwan vraagt zich af of het de steun van de VS behoudt. Ruim 840 passagiers van 2 hoge snelheidstreinen zaten een hele nacht vast in Bourgogne door technische problemen op het spoor. De treinen van Trenitalia reden van Dijon naar Parijs en konden daardoor niet verder reizen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over. Vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De Amerikaanse president Donald Trump bezocht eerder deze maand China, waar Taiwan het belangrijkste onderwerp was. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar en hoopt op steun van de VS. Wolfgang Kubicki is de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Met 59% van de stemmen wil hij de partij uit de crisis halen en terugbrengen naar het centrum van de macht. De FDP verloor vorig jaar de kiesdrempel en is in veel deelstaten niet meer vertegenwoordigd. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, is aangekomen in Ituri, het epicentrum van de ebola-uitbraak. De ziekte verspreidt zich snel, vooral door de Bundibugyo-variant zonder vaccin. Meer dan 1000 vermoedelijke gevallen zijn gemeld in Congo. Ook Oeganda heeft besmettingen. De WHO roept op tot meer hulp. Oekraïense drones hebben vannacht olieinstallaties in het zuiden van Rusland aangevallen. Onder meer in Taganrog en Armavir. 2 mensen raakten gewond, branden zijn geblust. President Zelensky noemde de actie een terugbrengen van de oorlog naar Rusland. Ook werd de kerncentrale Zaporizhia getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met toenemende bewolking en temperaturen tussen 10 en 20 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidelijk. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van...

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: en je stem, Stevie.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Hey, mannen.
4: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
5: gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
9: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
14: Vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech.
15: ANWB en gaan.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
19: De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de straat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Op het terrein van de Finse producent Kelu in Joensuu wordt een 12 meter lange zeppelin gevuld met waterstofgas en aangedreven door een elektrische motor. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op één plek zweven. Ideaal voor bewaking. Finland innoveert om minder afhankelijk te zijn van de VS. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana van 1994 tot 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles levert naar verwachting £100.000 op, ongeveer €115.000. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 reizigers van 2 Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht in de trein doorbrengen. De treinen van Trenitalia reden omgeleid en kwamen stil te staan bij Bouffon. Passagiers klaagden over gebrek aan water, licht en stroom. De vertraging bedroeg 12 tot 13 uur. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten. Met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is het weekend van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: 18 plus, speelbewust.
10: Ja. Echt serieus?
11: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
18: Dit is de nieuwsupdate.
19: President Donald Trump is klaar met de ophef rond het concert ter ere van het 250-jarig bestaan van de VS. Op Truth Social kondigt hij aan mogelijk woensdag op de National Mall in Washington een bijeenkomst te houden onder de naam Amerika is terug. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de staat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland, bij de grens met Rusland, is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange zeppelin vliegt 12 uur achtereen en wordt volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Hij kan zonder piloot vliegen met kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten. Met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De nacht.